0: horas al día.
1: Porque te hace soñar.
0: 24 horas al día.
1: Porque tú también eres joven.
0: Cadena Joven, otra forma de hacer radio.
2: Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi